0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Zijn vrienden kennen hem niet meer. Ze kijken nu nog op en neer. Hij speelt voor geld nog

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Dit is Radio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Onze rode duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld door een blessure, maar die had wel nog langer kunnen spelen, zegt hij.
4: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben.
3: Ook kapitein Yuri Tielemans moest voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Kevin De Bruyne ging geblesseerd van het veld. Supermarktketen Lidl meldt een groot datalek. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Wie deze zomer in Wallonië op kamp is, mag daar geen kampvuur maken. Voor het hele gewest geldt een kampvuurverbod tot eind volgende week door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren tot en met woensdag maxima boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

0: Zo, vrienden, een hele goede zaterdagmorgen. Chris van Dijk is erbij op zaterdag 11 juli, de feestdag van de Vlaamse gemeenschap. Hè. Ja, we gaan een hele leuke boel gaan draaien. Hè. Hele leuke plaatjes op deze zaterdagmorgen.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio, proost.
1: Kopje koffie?

Zo, dat was niemand minder dan Danny de Rover, hè? En zijn Jessica. Welkom in Vroege Vogels en dat tot 9 uur met Chris van Dijk. En ik heb de zon zien zakken in de zee. Dat zal wel, hè, met zo'n weer. Slapen kunnen we toch moeilijk. Ja, en het weer, ja, het ziet er altijd maar warmer en warmer uit, hè, deze week. We gaan nog genieten van de zon en zweten natuurlijk. Want hier is Sam Voris. Welkom, vrienden. Goedemorgen, Chris van Dijk op de radio. En dat

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
4: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en

Baby, Freddy de Lits. En dat hier allemaal bij Prog FM. Zomer in je hart. Fleur Lemmis. En daarna krijgen we onze, ja, supertip van de week. Hè. Dat is niemand minder dan Joe

Ja, we draaiden Vincent, hè. En hij heeft toch zo'n geluksmomentje. Welkom hier bij Vroege Vogels. Chris van Dijk blijft erbij tot 9 uur. Veel te jong, toes.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Ja, met gesloten ogen. Hè. Laura Lynn. En dat hier allemaal bij Vroeg Vogels. Wakker worden mensen, wakker worden. En het is tijd voor de koffie natuurlijk. Kwando, kwando. En hier is voor jullie Mark Verkade. Ik ben er straks terug na het tijd heen van 8 uur.

0: Aus.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
6: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Welkom terug in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. En we gingen wel start met het wiegellied van Jeffrey Parmentier. Dat goed gevoel, hè? Ja, dat hebben wij allemaal zeker met zo'n weer toch. Ja, Niels William op de radio. En Frank Dingene, welkom. Goedemorgen.
1: Jij leek een vogel voor de kat. Een ondeugend moeilijk kind.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app.

Margot Peters hier bij Pros FM. En dat met de jongen met die mondharmonica. Hè? Stop de tijd. Nee, dat kunnen we niet. Dat kunnen we niet de tijd stoppen. Hè? Anders zullen we dat zeker en vast doen. En blijven muziek draaien voor jullie. Hè? Op deze zaterdagmorgen. René Schuurmans, laat ik op jullie los. Goedemorgen.

2024 met Jordi Verret en Oompala Papero. We gaan even naar de kust en we vertoeven bij Marva natuurlijk. Hè. Hier is Marva voor jullie, Oompala Papero. Goedemorgen, vroege vogels, Chris van Wijk op Pros FM.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.

aan wat ze allemaal wil zeggen. Sven Versteeg. En ze zegt de titel zelf. Hè. Het is Janneke de Roo hier op de radio. En je wordt 40, 50, 60 jaar. Zo kun

handen in neem afscheid van jullie met Bob Offenberg. En kom maar dichterbij. Hè. Ik wens jullie nog veel luistergenoten met de volgende collega's. En dat is in de eerste plaats Jan Bakker met zijn gast DJ. Hè. En ja, je kan bellen 070 22 22 50. En ja, je mag ook sturen via onze app natuurlijk. Ik zeg niet vaarwel, maar tot deze namiddag tussen 2 en 4 uur, tussen 14 en 16 uur, Chris van Dijk met een hele speciale Studio NL. Zo, tot straks en blijf luisteren naar Pros FM.

0: waar jij van houdt.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: Onze rode duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
5: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
4: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadricep.
6: Ik wil nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5, 10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
4: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen Duivelsfans samen kijken.
7: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
8: Ik was een beetje voor dit.
9: Er zat meer in, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste voor gemaakt.
4: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet de Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar, vandaag, voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn nu al meer dan 4.100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
10: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
11: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
12: Ontbijtradio.
13: Jantje Bakker.
12: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
14: Radio Pros. Zomertrop los.

0: Goedemorgen, morgen.
1: En ook wij gaan vandaag proberen te stunten en geen bal binnen te laten.
2: Nee, goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen, Piet.
2: Ja, proficiat met uw feestdag.
1: Met een feestdag, uw feestdag toch ook?
2: Bonjour.
1: Toermans.
2: Goedemorgen allemaal. Dus ja, we zijn er weer met de ontbijtradio.
1: Aan iedereen een fijne feestdag toegewenst. En binnenkort is die betaald, hè?
2: Binnenkort is die betaald. We hebben het net gehoord in het nationale nieuws. Dus ja, dat is weer al een heel goed vooruitzicht om alle andere problemen even te vergeten.
1: En u hebt het over die verkeersbelasting?
2: Inderdaad, de verkeersbelasting die eraan komt. De verkeers... Tweegevignet.
1: Ja, tweegevignet. Dat is geen verkeersbelasting, want die blijft bestaan dus.
2: Maar je moet het wel betalen.
1: Ja, allee, vooruit. We hebben goede vooruitzichten. Welke vooruitzichten hebben we vandaag nog? Ja, de mensen kunnen hun verzoeken doorsturen.
2: Inderdaad, op deze speciale dag. Dus de zon schijnt, het is 11 juli, het is Vlaamse feestdag.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dan verwachten we van jullie dat jullie naar ons een telefoontje doen. 070-22-2250. Of onze applicatie gebruiken voor jouw Vlaamse groet door te brengen.
1: Ja, ja. En je mag natuurlijk massaal jullie Vlaamse plaatsen, waar u ook wel aan denkt, je mag ze doorsturen hier aan ons.
2: En als je het graag zelf wil aankondigen, dan blijf je gewoon aan de lijn en dan zetten we jou even op antenne.
1: Dit is Ontbijt Radio. Goedemorgen, morgen. Drie de Maro en Paul Severs.

0: Danny de Mare van Paul Severs met Marieke. Ja, we moesten ons haasten, want we hadden iemand aan
1: de we zijn nog altijd een beetje onder de indruk van de Rode Duivels. Hè.
0: Ja.
1: Als er vandaag iets misloopt, we zijn een beetje rauw eigenlijk.
0: Ja, het is waar. Maar, ja, ze hebben ook die bal al losgelaten.
1: We hebben iemand aan de telefoon en ik denk dat hij ook een verzoekplaatje heeft. Maar dat gaan we straks klaarzetten. Of misschien kun jij het al zoeken, zal twee bloedrode rozen, als je dat er kunt vinden. Hallo, goedemorgen. Wie hebben we aan de lijn?
2: Met Frans de Brugge Bestenberg.
0: Ah, dat de Bestenberg aan de lijn, zie je onder snelle Frans.
2: Dag Janneke.
0: Goeie man.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Gisteren gekeken zeker?
2: Ja. Ik heb geluisterd, kan ik kijken, ik ben blind, dat weet hij.
0: Ja, dingen
2: met al staan, de keeper. Want de keeper was niks aan de hand van, ik heb geluisterd. Dus, Ik denk dat hij een fout gemaakt heeft. Dat we de keeper wisselen.
0: Ja.
2: Maar ja, de Belgen mogen niet klagen, ze hebben goed gespeeld, ze zijn ver geraakt dus. Hè.
0: In het algemeen, Spanje was beter, ik moet eerlijk zeggen.
2: Ja, voor mensen, als je ziet, ik heb mijn zoon heeft het uitgelegd, de Spanje hadden altijd een bal, altijd.
1: En ze hebben een mooie reis gemaakt naar Amerika, hè?
2: Ja, dat is verder.
0: Ja.
2: We mogen niet klagen dus, hè.
0: Maar nee, ja, we klagen.
2: Maar dan zou ik wel willen dat Frankrijk tegen Spanje won een dinsdag, dat Spanje er wat valt.
0: Oké, Frans, zeg het eens, met wie wil je groeten doen?
2: Ik doe de groetjes aan Marijke, het aarschot. En aan,
0: ja.
2: Aan Molly.
0: Ja.
2: Aan mijn broer Dolf en Anjakke.
0: Ja.
2: Ik doe ook de groeten aan al mijn vrienden, kennissen. En dan het Radio Prost team. En dat zal het ongeveer zijn. Dan kan ik niet meer vergeten, alle luisteren en alle medewerkers van Radio Prost team. Dat zal, ja. En dan een mooie plaatje van Boy Prins, twee bloedrode rozen.
0: Ja, dat hebben we voor u klaargezet. Heb je die gekozen vandaag voor die Vlaamse feestdag?
2: Ja, speciaal van mijn broken.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een heel goede Vlaamse plaat.
0: En ik
2: zou zeggen aan al luisteraars, geniet van de warmte, want het gaat nog warmer worden. Ik heb gehoord voor een maandag 33 graden, dus we gaan wat
0: proeven. Ja, man, toch wordt hier bakker en zweet in eigen hand.
2: We zitten met in ergens... Naast onder zeer beter, zei dat maar 8, 27, 12, 26, dus...
0: Ja, met een zeebriesje,
2: allemaal aan de zee.
1: 32 graden, Frans, jong, het brood bij de bakker zal nog een reizen, hè?
2: Ja.
0: Moet men niet zeggen. Oké, dankjewel, Frans, voor het bellen.
1: Goeie.
2: Graag gedaan.
1: Niet van de dag, Frans.
2: Jullie ook, hè.
0: En hier is voor u Bobby Prins. Twee bloeden, rode rozen. Ja, de mensen kunnen nog steeds bellen.
1: 070-22-2250, voilà. Zoals net Frans heeft gedaan, wachten we op jullie telefoon.
0: Dat is dus heel eenvoudig. Even met ons bellen een praatje gaan slaan via de telefoon. Dit is Bobby Prins. Hij is op zoek naar zijn rozen. Twee bloedrozen, dan nog wel.

0: Heel, heel wondermooi, hè?
1: Bobby Vriends met twee bloedrode rozen. Eerst de Frans aan de lijn, nu Rudolf.
0: En nu hebben we Rudolf aan
1: de lijn. Dat kan geen toeval zijn.
0: Goedemorgen, Rudolf.
2: Goedemorgen, jongens. Alles goed daar in de studio?
0: Ja. Juist een beetje warm, hè?
1: Ja, lekker warm.
2: Ja, maar we mogen niet klagen. Het is zomer, hè?
1: Nee. Dat is waar. Heb je gisteren ook de match gevolgd?
2: Ik moet zeggen, ik heb het opstaan gehad, ja, maar ik ben eigenlijk geen voetballiefhebber, ja. Dus ik ben meer voor de koers. Dus ik vind dat maar gek, zo'n mannetjes die achter de bal gaan lopen. Maar ja, er is geld mee te verdienen, hè.
1: Ja, dat is waar, met een keer een bankrekening bekijken.
2: Ja, die zal spectaculairder zijn dan onze, maar...
1: Geloof het maar zeker, daarvoor kun je ook een traantje laten.
0: Eigenlijk heeft Rudolf wel gelijk, hè. Rudolf, je hebt wel gelijk, hè. Dat zijn 22 zotte zeggers die achter een bal lopen, ze hebben hem en ze schoppen hem terug weg.
2: voilà. Maar weet je wat, dus, het is natuurlijk een leuke sport en de mensen die dat graag zien, ik heb daar alle respect voor, maar voetbal zegt mij persoonlijk niks.
1: Nee.
0: Ja. En voetbal is ook een feest eigenlijk wel, hè?
2: Ja, voilà. De Ronde van Frankrijk nu ze en onze team Merlier gisteren gewonnen.
0: Merlier heeft gisteren gewonnen.
2: Dat zegt me meer, dus dat we zo meeleven met onze Belgen. Mm-hmm. Ik heb ook geen bepaalde favoriet, dus als er bij mij maar een Belg wint, dan ben ik content.
1: Voilà, zo wil ik het horen, Rudolf.
0: Misschien zit er vandaag terug in een Rudolf, dat ze doen voor de Vlaamse feestdag, hè? Dat er een...
2: Dat zou fantastisch zijn. Ja. Dus nu een keer de Philippe.
0: Ja, wie weet.
2: Voilà, een keer afwisselen.
0: Of misschien is, Remco. Hè? Remco.
2: De Remco. Ja, maar de Remco, dat zal meer voor de tijdrit zijn. Hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar
2: daar is hem normaal onklopbaar in.
0: Als het nu vandaag in een Belgisch zijn, liefst een Vlaming, dan is het feest natuurlijk helemaal rond vandaag.
2: Dan is het feest volledig van den Damme. Dus.
0: Rudolf!
2: Zegt u maar. Wij gaan groeten doen. Ik ga dat doen aan jullie in de studio.
1: Dank u wel.
2: Ik doe dat ook aan alle medewerkers van Radio Proost.
1: Uh-huh. Dank u.
2: Ik breng dan ook de groeten over aan mijn broer Frans en zijn gezinnetje.
1: Ja.
2: En dan verder de Kevin. Maar ja, die zal waarschijnlijk nog eens in bed liggen.
1: Ja, die slaapt nog tot over half.
2: Die slaapt nog. Dus, en ik zou zeggen, gewoon weg. Aan alle luisteraars, zo kan ik niemand niet vergeten. En ik heb nog eens een plaatje van Wiltura gekozen. Ook, hij blijft de keizer, hè.
0: Wel, ja. Wij hadden dingen klaarstaan. We noemden daar Vlaanderen mijn land van Gerry Geiger.
2: Vlaanderen mijn land, we nemen
0: eigenlijk graag de versie eens verkeer van Gerry Geiger, omdat we de opening gedaan hebben met Wiltura. Gerry Geiger is ook maar nog een van de goede Vlaamse artiesten natuurlijk, hè, Rudolf?
2: Gerry Jagger is een man met een echte goede croonerstem.
1: Ja, zo'n echte luide stem, hè.
2: Ja. Die man kan niet uit zijn strot halen, hè. Dus,
0: hebben we klaarstaan, Rudolf.
2: Ja. Ah, wel, ook goed.
1: Gerry Jagger of Wiltura? We gaan muntje. Jij mag kiezen, Rudolf.
0: Rudolf mag kiezen.
1: Ja.
2: Als ik moet kiezen, ja, dan weet Jan wat er gebeurt.
1: Ja,
2: dan wordt het met overtuiging Wiltura.
1: Voilà. Hier is hij, Rudolf, alstublieft.
0: Hij is hier.
2: Fijne feestdag, hè.
0: Goeiedag.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een rijme keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Bros FM, de muziek waar je van houdt.
5: Ontbijtradio.

0: zomergevoel hier bij Rare Bros. Ja. Kan ook niet anders.
1: Hallo Malenka uit 75. Hè? Mooi. Als ik die plaat draai, Jan, dan denk ik altijd aan de artiestenstal van Volendam, Nederland. Want ja? Vandaar zijn die ook afkomstig. Mm-hmm. Eigenlijk, want daar worden eigenlijk alle... Toch, de meeste Nederlandse artiesten komen uit die streek. Jan Smit, Piet Veerman, Jan Keizers, BZN.
0: Ja, ja, klopt.
1: Dus als ik dat draai, gaat mijn gedachte altijd naar Volendam.
0: Toch nog even vermelden. Ja, Rare Pros is momenteel wat zowat overal te beluisteren.
1: Ook in Volendam.
0: Ja, ook in Volendam. Geen probleem daar. Ook een Vlaamse feestdag gewenst, Schinder. Ja. Via 105.5 FM, dat is in Roosdaal. 107.1, dat is Affligem. 107.5, dat is internet. Ook via DAB Plus hebben we te beluisteren. Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Vlaanderen,
1: ja.
0: En natuurlijk massaal.
1: We zijn aan het groeien, hè?
0: Ja, via het internet.
1: Ja, het internet, hè. Daar luisteren ze zelfs in Amerika naar.

0: zeker ervan ze ook wel kunnen hier bij het radio zo eens flink uit de bol gaan.
1: Inderdaad, hè, want vandaag toch zeker en vast is een beetje feest. Hè. We hadden een berichtje gekregen en eigenlijk was ze de eerste om een bericht te sturen. Want dat
0: ja, ons Molly is altijd vroeg wakker.
1: Het bericht was al voor de uitzending.
0: Ja, ja, voor de uitzending was dit
1: maar
0: bericht
1: maar door de telefoons is ze natuurlijk een beetje iets gelaten. Maar dat geeft die Molly, die heeft ons natuurlijk dus het eerste bericht gestuurd deze morgen. Goedemorgen Jan Bakker en Piet, graag een plaatje van Twee Sporen in het Zand van Marian Berger. Maar ik denk dat we daar een beetje een probleem hebben.
0: Een klein beetje aangepast, ja. Dat is die Marian Berger, dat is Annemieke. En Annemieke, die was van Roos. Dus.
1: Ja, voilà. Dus het plaatje Twee Sporen in het Zand. En dat voor ons, hè, voor Jan en ik. En natuurlijk onze andere collega's. Ook voor Jos en Nancy, Johan en Frida, Sylvieke, Jacqueline, zus Marijke, Ronnie. En ook voor Frans en zijn vrouw erbij. Met daar nog eens een knuffel bij doen. En ze doet het ook voor Ronnie en al de luisteraars een fijne zaterdag gewenst. En dat natuurlijk van Molly uit Aarschot.
0: En iedereen krijgt een knuffel. Ja, we geven een knuffel weer aan Molly.
1: Wow, ja. Een virtuele, hè. Een virtuele.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Dat doen we graag. Virtuele
1: ja.
0: Knuffels.
1: Ja, ja. Voilà, heel speciaal vraag van Molly. Goedemorgen.
0: Dit is Annemieke. Twee sporen in het zand. En jij daar met je voetjes in het zand.

0: De prachtige stem van Annemieke. Met twee sporen in het zand. Dat werd er aangevraagd.
1: Ja, wij zijn natuurlijk niet alleen vandaag hier op deze 11 juli met de uitzending. Want we willen graag nog eens onze collega's ondersteunen. Met heel veel plezier hoor je straks tussen 12 en 14 uur collega Jempy van Vlaanderen. 14, 16 uur krijg je terug Chris van Dijk, die je ook deze morgen al hebt gehoord tussen 7 en 9.
0: Een speciaal aflevering toch wel, ja, want het is onze feestdag.
1: Dat is .nl of zoiets, ja, denk ik, het programma. Hè. Dan 16, 18 uur heb je onze Jo van Brabant, die terug zijn opwachting maakt. 18, 20 uur is vastgelegd voor collega Johnny Johnson.
0: Mm-hmm. Hè? Onze Johnny komt ook nog eens langs.
1: Onze Amerikaan.
0: Ja.
1: Onze half-Amerikaan, ja, ja. En dan, dus een heel goede show vanavond ook tussen 20 en 22 uur van Donnie van Mechelen. En om af te sluiten is er de Steve Stark vanaf 22 uur. Dat wordt natuurlijk een beetje stevig. Hè? Wie stevig en gemixt muziek wil, die moet zeker naar Steve Stark luisteren om 22 uur.
0: Het wordt dus een heel drukke zaterdag hier bij Radio Pros. Als ik maar de zomer in jullie ogen zie.
1: En u kan ons nog steeds wel op 070 22 22 50 of gebruik maken van onze applicatie hier.
0: Je stuurt ons een berichtje met jouw groeten en verzoeken. Kom aan, Danny, geef daar een lap op, man.
2: Jij hebt

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros, goedemorgen.
4: Pros FM, de muziek waar je van houdt.
5: Ontbijtradio.

0: Amsterdam gefeest kan worden. Poco Loco, Gamet, let's go to the party.
1: Inderdaad. Ja. Zeg Jan, ik was even aan het scrollen op mijn gsm.
0: Ja, ik merk het.
1: En verschijnt er iets eigenlijk die vandaag toch heel belangrijk is om eens mee te geven. Ik had gewoon de vraag gesteld, wat doen de meeste mensen op 11 juli? En wat dat erbij staat, voor eten, traditioneel eten. Het is populair gebruikt om de dag af te sluiten met een typisch Vlaamse gerecht, zoals friet met stoofvlees.
0: Dat was ik gisteren een dag te vroeg.
1: En vaak in combinatie met een Belgisch biertje tijdens een gezellige buurt barbecue.
0: Voilà. Dit is een prachtige vooruitzicht. Voilà.
1: Ik eet vanavond frieten met stoofvlees.
0: Dan zal ik dat biertje nemen.
1: Voilà, voor wat eigenlijk.
0: De Vlaamse feestdag. Hier ook bij Radio Bros natuurlijk. Je kan ons bellen. Hey, 070-22-2250. Of stuur ons een bericht via de Radio Bros app. Zijn dromen, Joost? Ja. Zingen, lachen.
1: Dit zijn de mooiste dagen. En dansen.

0: zeker tot 12 uur hier op bij het radio.
1: Inderdaad, en dat is nog een tweetal uur. Hè? Ja, dus ja. De mensen hebben altijd tijd om ons te contacteren en natuurlijk een plaatje te vragen. Of misschien zelf een plaatje aankondigen op de radio op ons telefoonnummer 070 22 22 50. We hebben een berichtje gekregen van Chris. Eigenlijk een vraag hebben we gekregen van Chris. Want Chris zou graag eens Raymond van het Groenewoud willen aanvragen. En ja, hij doet het voor het hele prosteam.
0: Mm-hmm. Hier is Raymond van het Groenewoud. En ja, hoe kan het ook anders?
1: Vlaanderen boven!
0: Vlaanderen boven!

0: De Vlaamse feestdag, ja, die moet wel gevierd worden. Je hoorde Remo van het Groenwoud met Vlaanderen boven.
1: Ik heb een voorstel, Jan.
0: Een voorstel?
1: Om de leeuw eens bij de haan te zetten.
0: De leeuw bij de haan.
1: Ja.
0: Ga je kuikentjes maken. Ik begrijp wat je bedoelt. Ah. Je hebt zo'n wrang gevoel toch van, we zitten veel Vlaamse muziek aan het draaien. Maar toch mag dat toch een keer een prachtige Franse tussen.
1: Voilà. En daarom de leeuw bij de haan.
0: Ja, je hebt gelijk, Piet. Voilà.

0: Piet, ja, je mag het zeggen. Nee, als ons geweten ook een beetje gesust.
1: Zo is iedereen content, hè?
0: Ja, iedereen content.
1: Iedereen tevreden.
0: En overal kunnen we ons beluisteren, dus ja.
1: Ja, pas op, Jan. Je weet nooit. Dat er zijn eigenlijk al veel Vlamingen die net over de Franstalige gedeelte een huis gekocht hebben.
0: Ja, klopt.
1: Omdat het daar blijkt nog iets goedkoper te zijn.
0: Ja, ik heb het ook wel
1: Eigenlijk, als je het bekijkt, we zitten ook een beetje streek. Als je Gerardsbergen, een paar kilometer voorbij Gerardsbergen, zit je al op het Waalse gebied. En ja, eigenlijk, ja, als je daar nu woont, dan kan je hier ook nog naar de winkel komen. Hè?
0: Ja, tuurlijk dat. Zeg Piet, ik wil je niet onderbreken, maar het is wel een paar minuten voor 10 uur geworden. Het gaat vlug vandaag.
1: Voilà, ja.
0: Eerste gedeelte. Straks zijn we er terug bij en de mensen mogen nog steeds sturen.
1: Ja, geen probleem.
0: Dan op 070 22 22 50 of Wim Brik sturen via die Radio Pros app. Ik heb nog zo'n classic bovenhaald.
1: Ach,
0: man.
1: Terug diep in de tijd.
0: Ja,
1: Nostalgie van de bovenste plank.
0: Nakersof en Aline kon het ook niet anders.
1: Ja.
0: Hier is Willy

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 23 29.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros. Al deze zoveel meer.
5: ProsFM.
6: Ontbijtradio. Dit is de zomer van Radio Pros.

0: Zeker en vast. Ja, nu is de tijd. Nu is de time. Stuur je groeten en verzoeken rust maar door.
1: Ja, die komen binnen. Zijn nog aan het binnenkomen. We zien dat op voorhand als de mensen aan het typen zijn. Dus
0: ja, we zullen zo een beetje bij onze tijd mee met die Radio Pros app.
1: Er staat al eentje een tijdje klaar. Maar ja, we moeten alles zo'n beetje rangschikken. Jacqueline, die heeft ons een bericht gestuurd. Goedemorgen, Piet en Jan. Graag het plaatje van Frans Bauer. Een moeder moet stralen. En ze vraagt dat heel speciaal voor Molly, voor Edje en ook voor ons. Vraagt ze dat. Eigenlijk een beetje voor iedereen. Hè? Maar ook voor haar schoonzus en haar broer. Deze van Frans Bauer.
0: Frans Bauer met een moeder moet stralen. Laat van je horen hier bij Radio Pros. Radio Pros, dat een beetje meer. De beste radio always.

0: prachtig op dat Frans Bauer.
1: Ja, inderdaad. Dus, het was een vraag van Jacqueline. Voor een heel race mensen. Voor iedereen eigenlijk. Ja, dat kun je niemand niet vergeten.
0: Nee, dat is waar. Een moeder moet stralen. Ja, mensen kunnen nog steeds bellen, want ze hebben ons iemand aan de lijn ondertussen.
1: Maar ik zie dat er een heel, heel mooi plaatje klaar staat, Jan. En ik zou het eens willen draaien voor onze kuisvrouw die momenteel bezig is. We gaan geen namen noemen, maar onze studio die krijgt hier een...
0: Ja, echt spik en spannen momenteel.
1: Die krijgt hier momenteel een metamorfose.
0: Man, te zwaar.
1: Ja. Voilà, heel speciaal voor haar.
0: Voor deze mevrouw.
1: Voilà.
2: Wij hebben een hart voor het Nederlandstalig lied. Dit is Radio Pros. Ja.

0: Dus toch ook pure nostalgie. Ja, Rocco Granaat met voilà. Zoversproetje.
1: We hebben toch al een bedanking teruggekregen van de, ja, ja. Van de poetsvrouw.
0: Vriendelijke mevrouw, hè. Voilà. Die spiek en span.
1: Ja, het ruikt, hè. Het ruikt hier lekker. We hebben trouwens een gast in de studio.
0: Ja, voor de mensen die momenteel aan het kijken zijn via de videostream. Ja. Ja, die kunnen hem al zien staan.
1: Ja, ja. Video, via de videostream zie je hem staan met het hele...
0: Petje op.
1: Van Lucien van Imte. ja,
0: straks gaan we hem zeker even aan het woord laten.
1: Ja, we gaan hem even zo aan het woord laten. Inderdaad.
0: Dit is Dr. Hook, Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Bos FM.
4: De muziek waar jij van houdt.
5: Ontbijtradio.

0: een beetje zo'n Grieks dansje. Ja. Door Frank van Damme. Ja, Frank van Damme, hier bij ons in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welkom.
1: Alles goed?
0: Alles goed, ja.
1: Ik heb zonneke meegebracht, hè.
0: Ik zie dat je ziet er zomers getint echt uit vandaag.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben met mijn vlog bestaan gekorst.
0: Met je vlog. En hoeveel kilometer heb je zo al achter?
1: 0,1.
0: 0,1.
1: Van hier naar beneden tot hier.
0: Oké, Frank. Ja, het is een beetje onverwacht dat hij binnenduikt op deze zaterdag. Maar we vinden het fantastisch dat jullie zo...
1: Ja, het is altijd fijn voor bij Radio Prost te zijn, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Altijd fijn om bij Radio Prost te zijn.
2: En een verrassing is altijd goed, hè.
0: Inderdaad.
2: Dus we hebben niks voorbereid, hè.
1: Nee, het is volledig live.
0: Ja, totaal live, ja. Ja, ja. Ja, Vlaamse feestdag, wat zegt dat eigenlijk voor u?
1: Vlaamse feestdag, ja, dat is voor mij, als de mensen die mij een beetje kennen, dat is altijd feest, hè.
0: Dat is altijd feest.
1: Ja, ambiance en feest maken, hè. De mensen gelukkig maken en ambiance maken.
0: Ik heb jou meermaals aan het werk gezien, het spettert op het podium, hè.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker. En als het bij Radio Pros is, is het altijd top of iedereen. Fantastisch publiek.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zeker. En de luisteraars, die weten dat natuurlijk. Hè.
0: Dus... Is het nu, deze periode, zo'n echt drukke periode?
1: Ah, wel, ja, nu...
0: De zomerperiode, de zomerzee.
1: Ja, zeker en vast. Morgen naar de zee.
0: Morgen naar de zee.
1: Morgen naar de zee gaan optreden en dan van hier naar daar. Dus ja, het is een beetje zotte kot.
2: Zeg Frank, wat is eigenlijk jouw ultieme gouden tip om de sfeer erin te krijgen in een feestend of op een plein?
1: Ah, wel, ik heb nu een topperje meegebracht in. Ik heb nu een topperje meegebracht
2: ja,
1: in.
2: Ja, ja, ja.
1: Mag ik dat zeggen al van onze... Maar ze weten, de meesten weten al
0: wel. Ja,
1: op Spotify dingen. Onze coureur, hè, onze coureur, Lucien van Impe.
0: We gaan straks eens draaien.
1: Ja, ja. Dus dat komt op 18 juli, komt dat uit. En ik zou nu al zeggen, de mensen die komen dus gratis toegang in heel Erpenmeren. En ze hebben dinsdag hebben ze hier al geweest op interview.
2: Dinsdagmorgen zijn de schepen
1: de mensen van schepen, ja.
2: Feesten van toerisme zijn hier geweest. En uiteraard is een groot feest gepland. U zal er natuurlijk ook niet ontbreken, hè?
1: Nee, zeker en vast niet.
2: Uiteindelijk, ja... Frank, waarom zijn ze eigenlijk bij u beland terechtgekomen voor dat nummer?
1: Ah, wel, ik ga het proberen kort uit te leggen. Dat zijn twee mensen, Danny en Eddy van Passel. Dus die mannen zijn zeer bekend in de koers. En die zijn van de Limburg. En die hebben gekeken, die hebben opgeschreven een coureur een zanger in Erpenmeren. En die zijn op mij gevallen. Die hebben gekeken op mijn Facebook. En ze hebben gezien ja, dat dat zo, ja.
2: Ik denk dat je binnen 20 jaar gaat vergeleken worden als met Clark van Meren, want die heeft het over 50 jaar gedaan.
1: Ja,
2: hè?
1: Over 50 jaar. Ik heb tenslotte allemaal die liedjes allemaal.
2: Er was nog iemand, Clark van Meren, die zit nog in mijn geheugen, de gele trui, maar er was nog iemand...
1: Ik denk iemand van Alsmal, ik weet ook niet.
2: Ja, Bols, wat, het is een heel goed nummer en dat zal natuurlijk bijblijven tot zolang... Ja,
1: het is een nummertje die bijblijft ook natuurlijk. Hè.
2: Die bijblijft. Maar je hebt mijn vorige vraag nog niet afgemaakt. Wat is eigenlijk uw ultieme gouden tip als je op een plein staat of in een grote feesttent? Je bent er alleen. Geen andere artiesten die moeten die opwarmen voor u.
1: En ik moet een liedje dat ik zeg van dat...
2: Hoe krijg je de tent in vlam en vuur?
1: Dan moet ik niet veel doen. Hè. Als de mensen mij zien, dan zeggen ja, die zot is daar. Want ze zeggen, ja, maar dat is waar. Ze zeggen, maar, ja, de Frank van Damme.
0: Die fantastische kerel. Nee,
1: dus, ja, ja, dat is ja, ja, oh, ja, dus dat is dus jammer.
0: Oké, ik ben goed aan het mouwvegen hier.
1: Nee, maar, nee,
0: dat is waar.
1: De mensen die mij kennen, ze weten wie dat ik ben. En ik ben gewoon simpel. En, dus,
2: ja, Frank, ik heb ook een beetje opgevangen. Dus dat je al 25 jaar bezig bent. En dat je eigenlijk sinds 2022, dat is nog maar 4 jaar eigenlijk, met eigen werk begonnen bent.
1: Ja, volledige officiële... Dus eigen werk een beetje, dus ik probeer een beetje, nee, schrijven doe ik niet, daar ben ik niet goed in, dat schrijven, ik laat meestal de andere producers dat doen, dus...
2: En heb je een bekende namen die schrijven voor u, of?
1: Ja, zeker, en die werkt in Holland, ja, met de, op, als je kijkt naar de muziek in Holland, met zijn accordeon, Manfred Ornelis noemt hij, wie dat, zeer bekende. Werkt met Frans Bauer.
2: Maar ik weet één ding, als het uit Nederland komt, dan zijn het successen.
1: Ja, dus wel mijn nummer, Alle Zorgen voor Morgen, dat komt van Hinteruit. Fantastische kerel. Dus.
0: Laten we even luisteren naar het nieuwste nummer, want ja, we hebben heel wat mensen nieuwsgierig gemaakt. Dus we gaan er even naar luisteren. Hier is Frank van Damme en het feestcomité. Wat een coureur.

0: Zonnecoureur, ja, zo'n fijn feestgevoel. Kan ook niet anders dan door Frank van Damme.
1: Amai.
0: Een blije man.
2: Frank, wat mij al is opgevallen als ik door Erpenmeer, ik rijd er ook wel eens door, hè, dat er al ramen beschilderd zijn.
1: Ja,
2: dat is eigenlijk een beetje de sfeer van 50 jaar geleden.
1: 50 jaar geleden,
2: die opkomt, ja. Hè? Dus er zijn al ramen beschilderd van cafés. Mm-hmm. Gewone ramen heb ik ook al gezien.
1: Ja, ja, ja, van alles, van last. Gebeurt er van alles.
2: Maar dus ja, u bent er zeker bij 18 juli voor de viering. En ja, wat verlang jij, of wat wil jij naar de mensen toe zeggen?
1: Voor de mensen wat ik wil zeggen, of je dat zoveel mogelijk in het geel, of ze wil in het wit met bolletjes truien.
2: Ja.
1: Met bolletjes, met rode bolletjes, rode bolletjes. Hè. Geen oranjes of ja, maar ja, dat, ja, ik ken dat. Hè.
2: Ga jij optreden met een heel hemd?
1: Ik weet het nog niet, normaal wel, ja, maar ik weet nog niet, ik ga iets speciaals doen. Ja.
2: Ofwel een heel klaks kunnen een hemd met bolletjes.
1: Voilà, dat kan ik ook nog doen.
0: Voilà. Ja, dat geen klaks hebben we vandaag al gezien.
2: Ja. Ja, we hebben het al gezien inderdaad. Wel Frank, het was blij dat we eens kort met jou konden spreken, maar wat zou je ervan denken? Mochten we uw coureur volgende week onze supertip maken?
1: Is het waar?
2: Ja.
1: Ah, dat zou me gelukkig maken natuurlijk.
0: Alle de collega's morgen van Ontbijtradio, die gaan daar zeker voor zorgen.
2: Die gaan ervoor zorgen. Dus morgen is het Peter.
1: Super.
2: Peter en onze vrouwelijke...
0: Heidi.
2: Dus tot morgen namiddag loopt nog onze supertip van deze week. En dan is het dan
1: volgende week, super. Dankjewel.
2: Dan is het dan voor de hele week de coureur.
1: Allee, wat een coureur is, zeg.
2: Om de twee uur.
1: Super.
0: Nou, regelmatig gedraaid worden, ja, om de twee uur al.
2: Twee uur.
0: En diverse programma's zullen ze zeker vast. Frank van Damme met de coureur.
1: Dankjewel voor de korte bespreking dat we gedaan hebben hier. Het was super.
2: En jij zeker nog veel succes met het optreden. En natuurlijk een fijne dag.
0: En de mensen die je willen boeken met je optreden, langs waar kunnen die je boeken dan?
2: Ja,
1: meestal op mijn Facebook. Op mijn Facebook zelf van Frank van Damme. Oftewel via mijn telefoonnummer, mag ik dat zeggen, 045-0472-93-85-72.
0: Dus wat zou ik bellen als je Frank wil boeken?
2: Ja. Zeg, apropos Frank, ik denk dat ik dit jaar in pensioen kom te werken.
1: We gaan dat regelen. Dat komt in orde.
0: Zo'n go-go-girl van achteren.
2: Voilà. Frank, bedankt voor uw bezoek hier.
1: Jullie bedankt.
2: Ja. Voilà, u bent de supertip van de week.
1: Vrienden, bedankt. Voilà. Nog succes.
0: Dankjewel Frank, dag. Hier is Frank van Damme met alle zorgen zijn voor morgen.
1: Jeepakee.
0: Ja, feest met Frank van Damme. Ambiance hier bij Radio Bros via 105.5, 107.1 en 107.5. Kom aan Frank.
1: Jeepakee.

0: bij ons verzekerd met Frank van Damme. Alle zorgen die zijn voor morgen. En zo is dat inderdaad. Ja.
1: Ondertussen zijn er natuurlijk wel wat verzoekjes binnengekomen. We gaan ze dadelijk klaarzetten. En jullie kunnen er altijd bij de chatverzoekjes of onze telefoon 070 22 22 50.
0: We hebben een verzoekje binnengekregen van Johan en Frida.
1: Die heb je toch klaar, Jan. Die heb je toch. Ja. Oké, dag Jan en Piet. Graag het plaatje van La Luna. When the morning comes uit 2000. Ja, Jan is natuurlijk. Wat zei ik, Jan? Johan is natuurlijk specialist in jaartallen. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dit plaatje voor jullie. Dank u wel. Voor Molly, Marijke, Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda. An en Ed en DJ Luc en An. Als ook het hele Proost-team en alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst. Ja,
0: een fijn weekend voor Johan en Frida.
1: Het is wel een heel speciaal nummertje. Het is ook een langdurig nummertje, Johan. Dus voor zeker deze aflevering van Ontbijtshow moeten we ze toch een klein beetje inkorten. Maar we gaan u toch even laten genieten.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Bos FM.
4: De muziek waar jij van houdt.
5: Onze

0: Ja, ja, Piet, ga je er eindelijk eens afkomen van dat dak?
1: Ja, nee, ik ga zo. Nee, ik heb nog vroeger, Jan, ik geef dat eerlijk toe, in de piratentijd nog bij de Vrije Radio, toen er nog masten gezet werden, ja, ja, heb ik nog mee in helpen zetten van 35 meter hoog.
0: En van 35 meter
1: en
0: hoog.
1: En ik zat mee in het topje. Maar toen was ik nog veel jonger. Well, ik spreek over de periode 81, 83. Ik was nog veel jonger, maar nu durf ik niet meer.
0: Nee, durf ik niet meer, maar heb gelijk. Ze blijven met beide voeten op de grond, dat is veel veiliger. Mensen kunnen nog steeds groeten en verzoeken gaan doorsturen. We hebben nog een paar staan via Rijden-Prozer.
1: We hebben nog staan. Het is echt druk vandaag hier bij ons in het programma.
0: Maar deze mag zeker niet ontbreken op zo'n dag als vandaag, vind ik.
1: Nee, zeker niet. En ja, hopelijk maakt hij kans op de zomergit, hè.
0: De zomergit.
1: Met trek, hè. Maar bij dat je nog eens een keer.
0: Laat het gras maar groeien.
1: Voilà.

0: Hij heeft er dus een hekel aan om achter dat grasmachine te lopen. En Sam Goris met laat het gras maar groeien.
1: Laat het gras maar groeien en afwachten wat hij natuurlijk gaat doen met zomerrit en met 1, 2, 3 dak. Daar is hij mee genomineerd. En ja, ik ben onpartijdig, voor mij mag iedereen winnen.
0: Iedereen mag winnen, maar toch heb je een voorkeur. Je blijft onpartijdig.
1: Ja, door de jaren heen is Dana Winner wel voor mij een houden stem worden van de Limburgse nachtegaal.
0: Mm-hmm.
1: Zij mag het ook, maar eigenlijk iedereen mag het vandaag.
0: Piet, ik heb je daarnet zien blozen. Echt waar, opgefleurd. Je hebt iemand aan de telefoon gehad. Ja, je ochtendshow zei dat het een fantastisch programma was.
1: Ja, ik krijg er mijn woorden bijna niet uit. we hebben telefoon gekregen van Eddie uit Assen en... die was al heel tevreden dat hij mij eens aan de telefoon had. Maar hij heeft toch gezegd van... kijk Piet, je hebt de ochtendshow een heel andere wending gegeven.
0: Mm-hmm.
1: Het is een plezier om naar te luisteren, zegt hij. Hij luistert elke morgen. Mm-hmm. En ja, hij zegt ook... je hoort bij jou muziek die je soms nog niet gehoord hebt.
0: Heb je zo'n stramien dat je zegt van... zo ga ik de ochtendshow zetten?
1: Wel ja, ik wil het graag eens meegeven. Want ik denk dat veel luisteraars dat eigenlijk niet goed beseffen. Wij maken heel graag radio. We werken graag met muziek. Anders zouden we er onze tijd ook niet voor insteken. Maar eigenlijk, de ochtendshow is een programma die veel tijd vraagt.
0: Uh-huh.
1: De ochtendshow wordt bij mij op voorhand in elkaar gestoken qua muziek. Want ja, het is soms een beetje moeilijk als er iemand dan een chatbericht stuurt en nog een nummertje aanvraagt. Maar doe het, ik pas het wel aan, dan steek het wel. Het nummer dat ze vragen, steek het er dan tussenin. Maar normaal gezien staat 7 en 8 en 8 en 9 staan die volledig voorbereid wat muziek betreft. Natuurlijk komt er de presentatie nog bij. En ja, ik moet zeggen dat vraagt... het is 2 uur een radio-uitzending, maar voor mij is dat zeker 3-4 uur werk.
0: En wat horen de mensen in de ochtendshow? Je hebt een nieuwsbericht, recente nieuws.
1: Haal
0: je de regio's bij?
1: Ik ga naar iedere regio, want ja, PROS is aan het groeien via de DAB Plus Oost-Vlaanderen en ook de DAB Plus Vlaams-Brabant. Ja, dat reikt dus een heel stuk Vlaanderen richting de kust. Dat reikt een heel stuk richting Leuven, Limburg. En ik denk dat we daar bij PROS moeten aan denken dat we heel ver te bereiken zijn. En je moet rekening houden met de rijkwijde van uw zenders. En daar, dat publiek moet je er ook bij betrekken. Ook al weet je soms niet dat ze aan het luisteren zijn, maar ik weet persoonlijk, in Limburg zijn er ook die luisteren naar mij. Dus moet ik ook Limburgse informatie geven.
0: Ja, dat is fantastisch. Zo heb ik Piet Vermeijden een keer op interview gehad in een bijtradio.
1: Voilà, ja. En ik moet zeggen, ja, ik ben niet de man die eigenlijk zegt, ik ben de beste. Eigenlijk op de radio is niemand de beste. Iedereen doet zijn best om goede programma's te maken, om goede muziek te brengen, de mensen te informeren en te entertainen eigenlijk. En dat is een beetje het belangrijkste. Maar natuurlijk, als je zo'n telefoon krijgt, ja, dan komt het haar op mijn armen wel recht.
0: Ja, het is fantastisch. Hij heeft ook een plaat aangevraagd.
1: Eigenlijk is het voor mij een trofee.
0: Uh-huh.
1: Eigenlijk heb ik al de zomerhit gewonnen.
0: Ja, ja. Ah, ik heb gestemd voor u.
1: Goed, het was Eddy uit Assen die ons dus belde. En die echt, Eddy, bedankt voor uw... voor uw lovende boodschap. Ik apprecieer het echt heel hard.
0: Deze wordt eraan gevraagd door Eddy. Gene Pitney, It Hurts to Be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Het is de Vlaamse feestdag en deze komt zo automatisch boven pruttelen dan, deze van Peter.
1: Ja, dat is ook zo'n idee wat je vandaag zou kunnen doen, Jan. Ja. Je moet niet altijd naar een evenement gaan, maar je zou misschien eens kunnen gaan vissen vandaag.
0: Ja, vissen, ja. Ik heb je ook wel spontaan zien meezingen. Doe je dat ook als je gaat vissen dan?
1: Ik ben geen visser.
0: Ah, jij bent geen visser.
1: Nee,
0: ik dacht dat u regelmatig al zo.
1: Ik kan wel het liedje.
0: Je kent wel het liedje. Het loze vissertje.
1: Ja, van Petra. Hè. Petra, die we nog kennen natuurlijk uit de jaren 80.
0: Begin de jaren 90. Ja. Toen veranderen ze altijd van kapsel bij elk liedje.
1: Ja, en ik zeg het ook altijd in mijn programma's. Meer en meer. En het meeste dat je hoort op de radio, dat zijn altijd de muziek uit de jaren 70, 80. Hè. Ja, het is een heel mooie periode geweest. Want de volgende is er ook natuurlijk eentje uit 1978. Ze is aangevraagd door... Even kijken, Luc uit Assen. Hallo Jan en Piet, zouden jullie eens het nummer willen spelen van Luisa Fernandez, Leila van You? Het was ook haar eerste hit die ze uitgebracht heeft en ze was nog maar ontdekt in 77. En dat natuurlijk voor Johan en Frieda uit Herzelen, Koen uit Denderleeuw en de familie Dubois uit Aalst en Meldert en alle DJ's en luisteraars van Radio Pros. Ja, leuk nummer deze van Luisa Fernandez, die trouwens... nog getrouwd is met de Duitse Peter Kent, die we ook nog kennen van Stop and Go.
0: Inderdaad, en ja, Luc uit Assen, die kan ook luisteren via 107.5. Dat is een zender daar in Assen. Daar kan Luc via FM luisteren. Natuurlijk ook via DAB Plus en het internet. Verder zijn we nog te beluisteren via 105.5. Dat is omstreken van Roosdaal. 107.1. Dan kijken we richting Afligem. Jouw verzoeken aanvragen, dat is heel simpel. 070-22-2250 of je stuurt ons een berichtje via de Radio Pros. Luisa Fernandez met Lay Love on You.

0: aangevraagd door Luca Tassa, Luisa Fernandez met Lay Love on You.
1: Het wordt hier warm, hè?
0: Het wordt warm en druk via de Radio Pro-app. We gaan onze ventilator terug moeten opzetten.
1: Ja, oei, ja. Ik had die verwijderd voor de fotoshoot. Voor de mensen die het volgen via de livestream. Ja, we hebben nog verzoeken staan, maar er kunnen nog enkele bij, want we sluiten maar af om 12 uur. Hè.
0: Dat klopt, dat komt.
1: Vroeger stoppen we niet.
0: Nee, dan komt onze Jampie eraan.
1: Ja, Jampie van Vlaanderen. Inderdaad.
0: We gaan terug naar de jaren 80. Als dit geen hit was, zoals zijn de jaren 70, als ik niet vergis. Ross Stewart met Baby Jane.

0: Hier bij Radio Bros, Rod Stewart met Baby Jane.
1: Jan, we hebben iemand aan de telefoon. Onze vriend Kevin en ook een beetje medepresentator hier hè, in jouw programma.
0: Ja, dat klopt. Hij is graag hier in ontbijtradio. Ja, hij is heel vroeg wakker deze vandaag, moet ik zeggen.
1: Denk je? Is hij onderslaander?
0: Ja, tot 11:30. Zeg Kevin, zijn je wakker?
2: Ja, ik ben wakker, ik ben wakker.
0: Ik hoor je niet, man.
2: Goeiemorgen, Jan Bakker. Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, Kevin.
2: Maar eerst even zeggen dat de mensen wat schoon dragen allemaal zijn aan het luisteren naar Radio Pros. Ik ben momenteel wel thuis, maar iedereen van de Norbertijnen is aan het luisteren. Dus ik zeg, goeiemorgen schoondragen!
0: Amai, wat een aankondiging. Amai. Ik word hier rood tot achter mijn oren, Kevin.
2: Oké.
0: Ja, je doet dat beter dan ik, hè, man. Zeg, Kevin, om 9 uur heeft Rudolf gebeld en zegt, ja, Rudolf zegt, doe de groetjes aan Kevin, zeg maar, die ligt nog in zijn bed.
2: Als je de Rudolf hoort, dan moet ik de groeten dat zeggen.
0: Ja. Hij zal nu zeker vast niet in zijn bed liggen, dus hij zal het wel gehoord hebben. Kevin, voor wie mogen we plaats gaan draaien?
2: Dus voor de mensen van schoondragen uiteraard, niet te vergeten. Dus voor alle mensen wat schoon dragen, dus ik hoop dat ik er geen enkel vergeet, ook vooral de mensen van de Norbertijnen daar. Voor al de anderen wat schoon dragen uiteraard.
0: Ja.
2: Want het is ook wel een radio voor wat lastig te zijn.
0: Dat is fantastisch.
2: Inderdaad, vind ik ook. Ook voor jullie uiteraard, bij Jan Bakker.
0: Dank u.
1: En Piet Vermeer.
0: Niet vermijden, ja. De meneer met de ochtendshow in de week.
2: Uiteraard. Mm-hmm. Over Piet Vermeijden, uiteraard. En dus voor jullie, uiteraard.
0: Mm-hmm.
2: En vooral ook voor Peter Schepers, voor alle mensen van Radio Plus.
0: Ja.
2: Ook voor Katrien en Ambre, uiteraard, te vergeten.
0: Ja.
2: En,
0: nu weet ik wat ik ga vragen, Kevin. Dus Radio Pros te luisteren via 105.5, 107.1, 107.5 en ook via DW Plus. En natuurlijk via het internet.
2: Ja. En ze kunnen ook, ik heb het nog niet vergeten natuurlijk, Kentje Bakker.
0: Ja.
2: Ze kunnen ook luisteren via onze app uiteraard. En daar kunnen ze ook plaatjes gaan aanvragen uiteraard.
0: Ja, jij dacht zeker dat ik alles ging doen.
2: Ze kunnen onze website ook gaan downloaden en die gaan downloaden via de App Store en dan kunnen ze die gaan downloaden uiteraard.
0: Ja. Voilà,
2: en ze kunnen natuurlijk kijken op eigen risico kunnen ze kijken.
1: En de zaterdag horen ze DJ Kevin.
0: Ja, dat is waar.
2: Nee, maar zo ver wil ik het nog niet schoppen. Het presenteren is wel, maar ik moet Jan ook een beetje werk geven.
0: Ja, merci Kevin, merci. Dat is graag gedaan, jongen. Ik heb u graag dat jij de keer presenteert bij het radio.
2: Ja, dat is waar.
0: Kevin, jij mag je volgende plaat aankondigen. Dat mag je wel doen.
2: Jan. Maar ze vroegen mij, dus het is gewoon dat mij hoort op de radio.
0: Ja.
2: Maar hoe lang doe ik dit nu al eigenlijk op de radio?
0: Man, ik zou het echt niet weten. Dat zijn jaren, hè, man.
2: Ja, inderdaad. Ik doe dit met jou toch al een tijdje.
0: Ja, een heel tijdje. Ja. Van heel vroeger, toen ik hier om bij te radio deed, was jij er ook al bij. Ja,
2: inderdaad.
0: Ja.
2: Dus mensen kunnen kijken en luisteren op eigen risico op www.radioprost.be. Kunnen ze ook kijken via de stream uiteraard.
0: Mm-hmm.
2: Via de livestream. En ik ben er graag volgende week bij, maar ik ben er niet bij, want ik ben aan de zee.
0: Ik ging
2: Afrika en La Bamba, en ik ben er graag. En ik ben er graag een andere keer bij, hier bij Radio Prof.
0: Ja, Kevin,
2: dat is het.
0: Ja, prettige vakantie, Kevin. Dag.
1: Voilà. Dat weten we ook alweer.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: Ja, toen was ook Koen Wouters toch zo'n jonge kerel.
1: Ja, ja, als je de foto's bekijkt van Koen toen en Koen nu, ja. Maar dat is ook bij ons, hè, Jan.
0: Ja, ja, ja, ik, dat is waar. Dat is waar,
1: als maar... ik een foto bekijk van vroeger, ik bekijk een foto van nu, verschiet ik zo van mijn eigen.
0: Het is juist spijtig, ik heb zo geen hit gemaakt als Koen Wouters.
1: Inderdaad. Ja, het is nog een goede, iets meer dan een goede 30 minuten dat we hier nog zijn voor de ontbijtenradio op zaterdag. Onze telefoon, die doet het nog altijd, 070-22-22-50. En ook onze applicatie, daar kan je ook nog altijd gebruik van maken, zoals Nicole. Dag Jan en Piet, graag het plaatje van Larissa Klein en Vogel. Dit voor het hele prosteam, dank u wel. Ook voor de luisteraars, dit vanuit zonnige Zonnehem. En dan staat het tussen haakjes, en dat is voor jou, Jan. Mm-hmm. Waar zou dit liggen, Jan?
0: Wow, Zonnehem, ik zou het nog niet weten.
1: Waar de zon schijnt.
0: Waar de zon schijnt waarschijnlijk. Maar ja, ik heb Nicole mogen ontmoeten, dus ik weet wel ondertussen. Jij kent me niet, zei ze tegen mij. Zeg, ja, je kent me niet. Ik heb ze dus daar mogen.
1: Maar je kunt iedereen leren kennen, hè?
0: Ja, dat is waar. Nicole, heel speciaal voor u. Hier is Larissa met Kleine Vogel.

0: En net zoals Frank van Lammers, Larissa ook wel regelmatig Larissa, hier naar Rijdenbrons.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb Larissa kort leren ontdekken, ook met radio maken. En ik moet zeggen, die werd een heel, heel goed parcours af. Mm-hmm. Ze is wel heel mee bezig. Maar ja, je ziet het ook in haar. Ze speelt op alles in, ze ziet alles. Ik denk dat ze wel gaat voor een heel serieuze carrière.
0: Ja, ze scoort met iedere plaat weer bijna.
1: Trouwens, met Kleine Vogel doet me natuurlijk. Ik ben ook nog een beetje natuurmens, Jan.
0: Ja.
1: Kleine Vogel, dat zou ik ook eens willen meegeven. We kijken net een beetje op het weer van vandaag. We gaan naar 31 graden. En zou ik dan ook alstublieft mogen vragen aan onze luisteraars dat ze een bakje met water buiten zetten voor de vogeltjes?
0: Ja, dat moeten ze zeker en vast doen.
1: Dat is een kleine moeite, hè?
0: Ja, dat is waar, maar al vrees ik voor. Ik heb een hond dat die met dat water gaat weg.
1: Een
0: beetje hoger zetten.
1: Een beetje hoger zetten, hè. Maar zeker, zeker belangrijk. En ja, ook aan de andere dieren denken aan. Zie dat ze toch drinken hebben, want wij drinken ook wel eens graag.
0: Ja,
1: mijn litertje water is bijna op jou.
0: Ja, het was water dat je dronk.
1: Ja, het was
0: Grapje dat, Piet.
1: Ja. Je mag controleren.
0: Zullen we zeker vast doen. Ah. Paul Severs met Zeg eens meisje.

0: Dan moeten we zo doen met die handjes, Piet.
1: Ah ja, met de handjes ook, ja.
0: Voilà.
1: Dan. Maar ik heb een beetje een artrose in mijn mond. Dat gaat zo goed mee.
0: Gordon Paul Severs met Zeg Eens Meisje.
1: Jan, we hebben iemand aan de lijn, jong. En het is dan nog een muziekkenner.
0: Een muziekkenner.
1: Eigenlijk moeten we nu zien wat we zeggen en doen, hè.
0: Ja.
1: Goeie voormiddag, Johan uit Herzelen.
0: Dag Johan.
2: Dag Jan, dag Pieter. Welkom bij mij.
0: Ja, ben je nu niet aan blozen als Piet zegt de muziekkenner, want dat ben je toch wel, hè?
2: Ik ga een keer een feit mochten jullie kiezen. Zou Anja Jellis de Vlaamse twist of Sanna Ritme van de Zomer?
0: Ja, Ritme van de Zomer van Sanna hebben we klaargezet.
2: Ja, dat komt uit 1999.
0: Uit 99, met die dames, ja.
2: Ja. Nu? En dat is met Petra van Horen, die blonde.
0: Mm-hmm.
2: En met Katrien Peeks, die bruine.
0: Ah ja. Ze hebben laatst geleden nog een nummer gezongen, geloof ik, als ik me niet vergis.
2: Dat klopt.
0: Ja.
2: En dat duurde zo 3 minuten 35 seconden.
0: Amai, met een computer zegt 16 seconden.
2: De rest van de maat weet het niet, hoor.
1: Het klopt niet met onze computer.
0: Nee. Ja, dat zal waarschijnlijk het weer zijn.
2: Ja, met mijn computer kloppen.
0: Ah, voilà. Dat is voornaamste, Johan.
2: Voilà, juist voor het millenniumjaar, hè.
0: Mm-hmm. Wat zegt u de Vlaamse feestdag, Johan?
1: Ja. Johan, ga jij ook friet met stoofvlees eten vandaag? Of zijn het mossel?
2: Oh, dat ze frietjes zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Alle zijn frietjes.
0: Dat is zo'n beetje een traditie met deze.
2: Met
0: mm-hmm.
2: En dan een ananas bij.
0: Een ananas? Mm. Ja, je doet maar een watertand, hè. Dat is bijna middag.
2: Dat is toch allemaal lekker?
0: Ja, het is allemaal lekker, dat is waar.
2: Maar bij ons is er altijd een potje bij gemengd pickles met mayonaise. Niet te veel pickles, maar wel veel mayonaise.
1: Vraag je, Johan, staan er festiviteiten gepland in Herzelen vandaag?
2: Van dingen, hè. Pipo de Clown en Mies en de Circus, hè.
1: Ah, ja.
2: Ja, het duurt enkele dagen, hè.
0: Hebben ze daar een circus neergeplant?
2: Ja, maar mij hebben ze niet uitgenodigd.
0: Nee,
1: we waren niet klaar genoeg.
2: Ik heb schrik dat het daarin gaat uitbreken.
0: Ja. Als een leeuw in een kooi.
2: Ik ging het juist zeggen. Ze kunnen mij daarin steken dan.
0: Ja, voilà.
1: Ja.
2: Nee.
1: Johan, voor wie zijn de groeten? Want je hebt...
2: Vooral degenen die we daar straks hebben opgenoemd.
1: Voilà.
2: Dus we hebben daar straks Rudolf en Rudolf zijn broer en vrouw. En dus mag een keer Vlaams zijn ook. Het is,
0: tuurlijk. Het is er de dag voor.
2: Maar het gaat weer warm worden, hè.
0: Ja.
1: Ze gaan zeker naar 31 graden.
2: Voilà. Dus we zijn content. Alle herstellingen zijn gedaan, hè. Dat is ook gedaan. Ja. Werken, hè.
1: Ja, dat heb je me van de week in de namiddag ook...
2: Het bad is ook geleverd en is geplaatst.
1: Heb je er al eens ingelegen in het nieuwe bad?
2: Ja, joh, waarom niet?
1: En ligt het mals?
2: Ligt het mals?
0: Ja, dat is een vraag. Een bad aan mals ligt.
1: Dat was een strikvraag.
0: Ja, ik vraag hem ook af.
2: Het is wel mals water.
1: Ah ja,
0: mals water.
2: Ja, want wij gebruiken onze put nog die 14 meter diep zit.
0: Ah ja.
2: En we drinken er ook af.
0: Ja, dus, drinkt er ook.
2: We zijn mee aan die vogels zo lang leven hier bij mij.
1: Ah, voilà. heeft het gehoord, hè, dat er water buiten gezet worden.
0: Ja, dus. En je drinkt er regelmatig van, dus je hoopt ook met jouw leeftijd een beetje op te krikken.
2: En wel, wij hebben dat water door de gemeente eventueel controleren als de banen zijn vernieuwd. En wij hebben het ook nog een keer laten controleren.
0: Ah, dan vooruit. Ja.
2: En het ietske te veel nitraten.
0: Mm-hmm.
2: Ietske, hè.
0: Oh, dat geeft niet.
1: Oh, daar blijf je sterk van.
2: Weet wat er in dat leidingswater allemaal zit?
0: Ja, we moesten dat weten, ja.
1: Van nitraten blijf je sterker.
0: Ja, dat is waar. Ja.
2: Oh, ja. Oké, mensen, ik ga jullie laten.
0: Ja, bedankt Johan voor de aankondiging.
2: En voor iedereen nog een prettige zaterdag.
0: Ja, dank je wel.
2: En dat komt van ons bijna, Johan en Frida. Frida en Johan, ik mag kiezen.
1: Zeker.
2: Frida van voren zet.
0: De groetjes terug.
1: Zeker ook Frida.
2: Op een tandem zit Frida van voren en ik van achter.
0: Allee, vooruit. Heb je ook veel te zeggen, precies.
1: Zeker nog een fijn weekend voor jullie.
2: Dag.
0: Ik heb niets gezegd. Dag Johan. Deze werd raar gevraagd van Shana.
1: Ritme van de zomer.
0: Het ritme van de zomer laten wij weer klinken hier via Radio Pros.
1: De hete zomer.
0: Fantastisch dat jullie zomaar samen aan het streamen zijn.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.

0: ver terug het tijd is.
1: Stevige gitaarmuziek,
0: ja,
1: hè?
0: Maar ook is wij hier in Romeinse Radio.
1: Steppenwolf uit 68.
0: Born to be wild.
1: We hebben nog een bericht binnengekregen van Hilde. Goeiedag. Graag het plaatje van Margriet Hermans. Een vriend die eigenlijk toch nog fris in het geheugen zit door het afscheid van Margriet. Voor alle luisteraars en ook DJ's en voor de werkers. En dan, tussen haakjes staat er geschreven, zullen het wel doorhebben. Groetjes van Hilde. Maar Hilde, hier is Margriet Hermans, een vriend.

0: We zullen ze zeker vast niet vergeten, onze Margriet.
1: Nee, die gaat zeker niet vergeten worden. En trouwens, ja, ik ga het nog eens vermelden. Op 14 juli is er bij Tien om te zien een speciale hulde voor Margriet. En dat gaat gebeuren door haar dochters, Céline.
0: Ja.
1: Dus ja, wie daar die opnames gaat, dus zal het zeker al meemaken. Maar het komt dus ook op tv. Wie vlug is, kan er nog bij via onze applicatie of
0: maar
1: via onze telefoon.
0: Heel vlug dan.
1: Heel vlug. Maar er was nog iemand vlug. Hè? Mm. Mijn kleindochter Noortje, ja, die zit mee te kijken. En ze vraagt ook een plaatje aan.
0: Ja.
1: En zo hoort graag Baila Baila.
0: Baila Baila.
1: Ja.
0: Heel speciaal voor uw kleindochter.
1: Voilà, heel speciaal voor Noortje uit Burst.

0: Ik weet iemand dat heel tevreden zal zijn.
1: Ja, ja, Noortje zal tevreden zijn met Baila Baila. Het, was ja. Een, het is eigenlijk ook een zomerhit. Hè?
0: Dus ja, dat is een zomerhit.
1: We draaien het eigenlijk ja. op het goede moment. Het is al een hit van vorig jaar, maar het zal binnen 10 jaar nog een zomerhit ja. zijn.
0: Pieter, als ik even naar de klok bekijk, ja, we moeten afscheid nemen. Het was een fantastische ontbijtradio. Ja, het zit erop.
1: Onze, Vlaamse uitzending. Onze ja, het was meer een deel op Vlaam.
0: Ja,
1: geeft niet. Ja, Jan, alweer bedankt. En staat alweer aangeschreven.
0: Pieter, ja. Tot de volgende keer. Tweede zaterdag van de maand. Dan ben jij er terug. Dan, volgende week, ja, dan is
1: het... Dan kom ik op je zenuwwerk.
0: Mijn zenuwen werken, ja, dat werkt zeker en vast niet op mijn zenuwen. Volgende week is het onze Peter. Nee, onze Peter.
1: Ah, is Peter?
0: Ja.
1: Ik dacht, Peter Mechet. Nee, morgen is het Peter en Heidi.
0: Ja, morgen is Peter en Heidi. Voilà. En volgende week in Ontbijtradio is Peter Mechet.
1: Voilà, in orde. Volgende week dus met Peter.
0: Nog heel veel plezier met onze collega Jean-Pie van Vlaanderen. Een maker in elk geval. Nog een heel fijne Vlaamse feestdag van... Geniet van de frietjes met stoverij.
1: Of met mosselen.
0: Je mag kiezen. Christophe, Sweet Caroline.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In het Vlaams parlement wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
4: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
3: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Gasboetes brachten nog nooit zoveel geld op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Dat is vooral dankzij de boetes voor trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel. Dat zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie De Bast.
5: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
3: De uitschieter is Bekkenvoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld 322 euro op per inwoner. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht veel files dit weekend, omdat veel mensen vandaag een dagje naar zee gaan door het goede weer. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 5 explosies gehoord. Het luchtalarm ging ook af en er werd gewaarschuwd voor ballistische raketten. Voorlopig is er sprake van 10 gewonden en er is ook materiële schade op verschillende plaatsen. Rusland meldt dan weer Oekraïense drone-aanvallen op schepen in zee. 1 persoon is daarbij overleden. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje werden uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK voetbal. Collega Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
6: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
3: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Pros, goedemiddag.
9: Pros Radio.
10: Het klinkt
11: en het zingt misschien aan het
12: middagradio.

Het prille begin van de jaren 80 aan het begin van deze middag radio met Diana Ross en My Old Piano. Goedemiddag allemaal op deze zaterdag 11 juli, de Vlaamse feestdag natuurlijk. Dankjewel in de richting van onze voorafgaande collega's. Dat waren Jan Bakker en Piet Vermeer in de ontbijtradio de afgelopen 3 uurtjes. Wij gaan door tot 2 uur vanmiddag met zoals gebruikelijk de weerupdate in de buurt van 2:30. En we gaan even kijken naar de hitparade van 11 juli 2015. De Vlaamse top 50 van toen. Wat was de hoogste nieuwkomer, de sterkste stijger, de grootste verliezer? En wat stond er toen op nummer 1 op 11 juli 2015? Als je blijft luisteren naar Radio Pros, dan kom je al te weten in deze middagradio. Met ook wel heel wat fijne muziek erin. En nu deze Los Bravos uit 1966. Een Pros klassiekertje. Black is Black. Goedemiddag allemaal.

0: Met Bonnie M gingen we even terug naar 1978 hier bij Radio Pros in de middagradio. En de Brown Girl in the Ring. Net ervan nog Los Bravos uit 66. Een Pros klassiekertje met Black is Black. De middagradio tot 2 uur vanmiddag tot Studio NL er aankomt. Nu met Corrie Konings en de nieuwe single Er hangt iets in de lucht.
1: Er hangt

is de zomer van Radio PROS. Bye.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pas,
5: goedemiddag.
6: Middagradio.
7: Jumpy van Vlaanderen.

net een halve eeuw terug in de tijd met deze Rolls Royce en de Car Wash uit 1976. En net ervoor, dan waren we nog in de jaren 90 met Right Said Fred en die leuke hit van toen, I'm Too Sexy, net voor de reclame. En nu tijd om even naar die hitparade gaan te kijken in het hitverleden. We gaan naar de top 30 van 11 juli 2015. De Vlaamse top 30. Ah ja, het is Vlaamse feestdag vandaag. Dan schenken we iets wat meer aandacht aan die Vlaamse 15. En de hoogste nieuwkomer, die vonden we toen terug in die top 30 op nummer 19. Tourist Lemcy met Philippe Caulier en de Troubadour.

De zomersingle voor Jo Valli, maar ook deze week onze supertip van de week. Gewoon weg genieten. En dat kunnen we ook de komende dagen gaan doen. Dat vertel ik straks in de buurt van 1:30 in onze weerupdate in deze middagradio. En we hadden het net over de top 30. Nee, het is een top 50 van 11 juli 2015. En op 19 de hoogste nieuwkomer. Ja, dat is meteen flink binnenkomen. Hè. Toerist Lemcee en Philippe Collier met de Troubadours. Je hoorde hem net voor de supertip. En nu alweer een drieluik met de reclame tussenin. We hebben zometeen Squitty Politi met Absolute na de reclame. TC and the Sunshine Band met Keep It Coming Love. Maar eerst nog deze Sade uit de jaren 80 en de Smooth Operator. Een hele goede middag. Welkom bij Radio Pros in de middagradio.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Middagradio.
5: U luistert naar Jean-Pie van Vlaanderen.

Disco-klassiekertje nog uit het einde van de 70s. Met Kesey en de Sunshine Band. Keep It Coming Love. Het is zaterdag vanavond. Is er weer een feestje. Uiteraard met onze Steve Stark vanavond in de mix. Hier bij Radio Pros op de 105.5 vanuit Roosdaal. 107.1 vanuit Aflichem. En 105.5 voor Asset Ternat natuurlijk. Dat zijn onze frequenties. Ofwel via DAB Plus kan je ons beluisteren. De middagradio tot 2 uur. En nu voor een tweede keer. Want we gaan toch al stilaan richting einde van het eerste uurtje. Naar de hitparade van toen. Naar 11 juli 2015, de Vlaamse top 50, want die bestond op dat moment wel. In een derde week notering ging deze hier 8 plaatsen vooruit en daarmee de sterkste stijger van 25 naar 17. Willy Sommers en Sandy. Nog jong.

Mike Oldfield en Maggie Riley in het begin van de jaren 80 met The Moonlight Shadow. En daarvoor nog Willie Sommers, die de sterkste stijger is in onze hitparade van 11 juli 2015. Toen 8 plaatsen vooruit met het nummer Sandy van 25 naar 17. Ik moet een correctie doen, want ik zei een tweede maal de 105.5 voor Als het er nat. Nee, dat is de 107.5. Dat is de derde frequentie in het FM gebeuren van Radio Pros. Het eerste uurtje van de middagradio zit erop. We gaan zo meteen naar de uurwissel toe. Dat doen we nog met Lady Gaga en Alejandro. En deze Get Ready en die...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: naar de beste muziek, dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend. Radio Proost. Middagradio.
1: Jumpy van Vlaanderen.

een disco klassiek om aan het tweede uurtje te beginnen van deze middagradio hier bij Radio Proze. 3 Degrees and Giving Up, Giving In, zaterdagmiddag 11 juli 2026. Dat zijn we Vlaamse feestdagen. We schenken iets wat meer aandacht aan het Vlaamse lied in deze middagradio met een Vlaamse top 50 die we bekijken van 11 juli 2015. We kijken daar wat de hoogste nieuwkomer was, sterkste verliezer, de grootste stijger en de nummer 1. En je hebt nog de grootste verliezer te goed en uiteraard ook de sterkste en de nummer 1. Die nummer 1, dat is helemaal aan het einde van het programma. En halverwege dit tweede uurtje van de middagradio hebben we nog de weerupdate. En dit is Remo van het Groene Woud nu. Nou, doordat het Vlaamse feestdag is, Vlaanderen boven. Goedemiddag.

klassieker uit de 90s, want ja, dat mogen we toch ook al stilaan klassiekers noemen. Het is 30 jaar geleden. Hè. Take That was dit met Everything Changes. En het voordien een live versie van Raymond van het Groenewald in deze middag radio met Vlaanderen boven. En het is 11 juli vandaag, Vlaamse feestdag, maar een Franse plaat mag uiteraard ook niet ontbreken in de middagradio. Dat is zo'n beetje een gewoonte bij mij, dat ik af en toe een mooie Franse terugblik ga draaien. Ditmaal gaan we de hulp van de zon inroepen, samen met Jake en Sam.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Mid.

Prost klassiekertje van CCR op deze zaterdagmiddag in de middagradio. CCR, Creedence, Clearwater Revival en Suzy Q. Net voor de reclame nog in de 70s met de Dire Straits en So Far Away. We gaan zometeen al richting de weerupdate. Die komt eraan na de Gregging Band uit de jaren 80 met Jeopardy. En deze grootste verliezer in de hitparade van 11 juli 2015 in een zesde week notering. 12 plaatsen achteruit van 19 naar 31 voor jongensband The Bandits. En het gaat wenen van Ko.

is de zomer van Radio PROS. De zomer van Radio PROS.

naar de jaren 80 was dit met The Gregging Band en Geoparty. Net voor die nog de grootste verliezer deze week in onze hitparade van 11 juli 2015, nu 11 jaar geleden. De Bandits en het gaan wenen van komen. Tijd nu voor de weerupdate. We zijn halverwege dit tweede uurtje van onze middagradio hier bij Pros. Wel, vandaag is er weer een blauwe hemel, stralend blauwe hemel. Maar in de loop van de middag kunnen ook wel enkele hoge sluierwolken verschijnen. Maar de zon blijft ruim de bovenhand houden. Het is bijzonder warm vandaag met een graad of 32, zoals lokaal 33 graden. En er staat een matige noordoostenwind die voor een lichte verkoeling zorgt. Tijdens nacht naar zondag blijft het vrijwel onbewolkt. Temperatuur daalt slechts moeizaam naar 19 graden. Ook morgen zondag verloopt zonnig met hooguit wat onschuldige hoge bewolking. De tropische warmte houdt stand en de temperatuur stijgt opnieuw naar 32 graden. De matige noordoostenwind blijft het weerbeeld bepalen. De nacht naar maandag verloopt rustig en helder. De nachtminima die gaan zeer moeizaam zakken naar ongeveer 20 graden. De nieuwe week die begint dan maandag in dezelfde zomerse stijl. De zon schijnt uitbundig, al kunnen in de loop van de namiddag enkele hoge wolken binnendrijven vanuit Frankrijk. Het blijft wel zeer warm bij 32 graden met een matige noordoostenwind. Dat verandert nauwelijks. Dinsdag stroomt er nog warmere, maar ook iets onstabielere lucht onze regio binnen. Daardoor wisselen zonnige perioden af met velden van middelhoge bewolking. Ondanks de toenemende bewolking blijft het ook droog en drukkend warm met maximumtemperaturen van 33 graden. De noordoostenwind neemt iets af en zwaait zwak tot matig. Woensdag krijgt de zon opnieuw de bovenhand en verschijnen er brede opklaringen. Hoewel de atmosfeer boven Frankrijk onstabieler wordt, lijkt het op dit moment niet onze regio uit te komen en blijft het steeds droog. Temperatuur gaat een graadje inleveren. Maximum temperatuur woensdag van 32 graden met opnieuw heel wat zon en een matige noordoostenwind. Allemaal eens nalezen, dat kan je natuurlijk op de sociale media van het weerstation Pajottenland, waar we momenteel onze weerupdate gaan halen, omdat weerman Erwin Vranks even in een welverdiende vakantie is. Dat laatste half uurtje, dat gaan we nu inzetten met een drieluik waar de reclame tussen zit. Na de reclame wilt u eraan met La Melodia. Jonathan komt er ook aan, een ex-tip van de week met Maak jij me wakker. En afgelopen week kregen we droevige nieuws dat Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd is overleden. Hier is nog eens met Total Eclipse of the Heart.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be.

0: in de ruimtepom. De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
1: Radiobakken, hij stopt die kapot, hè?
0: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.
2: Gempie van Vlaanderen.

Iedereen heeft zo zijn favorietje van Wiltura. Wel, dit behoort bij mij tot de favorieten. La Melodia, zo'n lekker zomersdeuntje uit de jaren 90 moet het geweest zijn. En voor de reclame wel, dan was er nog Jonathan met zijn nieuwe single Maak jij me wakker. We gaan al bijna afronden, want we gaan het laatste kwartiertje in met Whitney Houston. How Will I Know, midden van de jaren 80.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros. Pros.

De Vlaamse feestdag, hè? Chris van Dijk is erbij met Studio NL. En we gaan er zeker een lap op geven, hè? Als Vlaanderen feest. Wim Lies en het Fundum. Welkom in het programma. Ja, Studio NL, hè?

laat kunnen worden. Haken Plekkerts en dat hier allemaal bij Proost FM. De volgende moest ik heel speciaal gaan draaien voor Jos uit Bornem en voor zijn Nancy en het ganse Proost-team. Ik zend niet bla.

radio, hè? Ja, dan ga je maar. En ja, we gaan feesten tot de zon opkomt. Wes van der Steen, dat hier allemaal bij Proost FM in Studio NL met

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee zotteke, dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad, kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

Lamoroso, Randy van Wanten en ze weet van Wanten. Ja, als ik in jouw blauwe ogen kijk. Hier is Christophe voor jullie. Welkom hier in Studio NL op zaterdag vanmiddag. Zaterdag 11 juli. Een hele goede namiddag. En dit is nog steeds Pros FM met Chris van Dijk tot klok van

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: Kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.

Dolores, hè. Ja, en gaan we er een feestje van maken. Ja, we gaan er een feest van maken. Esmeralda, Just in the World. En dat hier allemaal bij Pros FM in Studio NL met Chris van Dijk op zaterdag namiddag. Een hele goede namiddag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Rembo van het Groene Woud en zijn Vlaanderen boven. Welkom in het tweede gedeelte van Studio NL hier bij Pros FM. De volgende die ga ik heel speciaal sturen naar Middelkerken. Op Camping Pollentier hebben ze de muziekbox buiten gezet en ze gaan dansen. Dat heel speciaal voor baantje nummer 9. Grote kinderen in Middelkerken van Chris van Dijk. En geef er maar een lap op. Het is de Vlaamse feestdag vandaag, hè.

Ja, dit waren de zware jongens, hè. En Anton Oost-Tirol. Ja, en onze voorzitter die stuurde mij: Chrisjo, geef er maar een goede lap op deze namiddag. En dat gaan we zeker en vast doen met Niels en Wiels. Hey, schuwe meisje. Ja, ik van Heijlen zal zeggen, ik weet dat ik er zie. Welkom vrienden in Studio L met Chris van Dijk op Pros FM.

Ja, het is al een jaar geleden dat dit op de markt kwam, hè? Kleine vogel Larissa. En hier is Louis Fillon voor jullie. En ja, dat vogelke

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jorden en jorden nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitaan.
4: Pols FM. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Studio NL met Chris van Dijk.

Ja, dat is wel wat anders. Dat we gewoon zijn van mama's jasje. Hè? Wonderbaar. En dat hier allemaal op de radio. Hoe heet dat liedje? Heel speciaal voor collega Edje. En Chris Bauer laat ik op jullie los.

deze is heel speciaal voor de mensen hier in ja, zonnige, hè, op een tafel of op een podium. Yo Valley, de groeten uit de feestent. Dit is Swoop. Ja, er zijn toch overal zomerbars en daar gaan ze feesten vandaag. Met Chirkweer en ja, daar een goed drankje bij. Heerlijk genieten van de zon.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM.
1: Alleen maar Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

Ja, dat mocht niet mankeren vandaag. Hè. De Klompendans, Thomas Julien. En we gaan er nog een beetje gas bij geven. Hè. Een nieuw begin, stap voor stap. Hè. Sergio en Sam Horis, welkom vrienden bij Pros Radio. Chris van Dijk is erbij met Studio NL op zaterdag 11 juli. Goedemiddag.

als de zon schijnt. Wie niet, hè? Jannes was dat. Zo vrienden, dat was het weer, hè? Studio NL op zaterdag namiddag nu. En dat met Chris van Dijk. Als het weer zomer wordt, Gert Verhulst en James Cook. Ik wens jullie nog veel luisterenot met de volgende collega's. En dat is in de eerste plaats collega Jo van Brabant. En ja, hou het veilig vandaag en maak er nog een heel gezellig weekend van. Groeten van Chris van Dijk en saluutjes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakte gewond. De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben, dat zegt Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Hij kondigde vanmorgen aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt.
4: We willen vooral vermijden dat dat voor de werkgevers een extra kost is. Dus dat willen we uitdrukkelijk niet. En dus zal het inderdaad gegaan met een vorm van compensatie. Als er een feestdag op een zondag valt, dat die dan gecompenseerd kan worden. En dat lijkt mij een zeer goede aanpak, omdat we daarmee alle belangen in Vlaanderen ook respecteren. Maar op 11 juli zal er dan wel een betaalde feestdag zijn.
3: En de Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd dus de zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Fantastische platen deze, jongen. Je zal niet gaan weten welke moet ik gaan draaien. Hè? Wij kozen vandaag voor deze mix van Roy Orbison.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Plassie, beste mannetjes, beste vrouwtjes. Het is zo'n 8 minuten over de klok van 4 uur geworden. Nog even onze voorgaande collega bedanken. Chris van Dijk, die was erbij tussen 2 en 4 met Studio NL. En ook al is het vandaag snikheet, toch gaan we dansen. En wie komt er ons daarbij een beetje helpen? Even kijken. Wommek en Wommek zijn erbij. Ik heb ook voor jou The Cure. De Rolling Stones komen eraan. En nog een heel pak meer. Dat in het eerste uur van Dansbaar hier bij Radio Pros. Welkom erbij en een heel goede middag allemaal.

Heel wat jaren geleden was dit al een vette plaat voor Harold Melvin en de Blue Knots. In 1977 deed Thelma Houston het nog eens over. En in de jaren 80 zei Jimmy Somerville, ik ga het nog beter doen met mijn Common Arts. Met dit nummer, Don't Leave Me This Way. Zometeen Yazoo hier op jouw radio. En don't go. Maar eens nog even het alfabet afgaan met deze dame. Dit is Sheila E. en Love Bizarre.

0: blijft een van die fantastische dansklassiekers uit die 80s. Deze van Yatzu en Dankau. Nee, we zijn nog niet weg. We blijven bij jou tot 6:00 vanavond. En hou je oren bij ons, want zometeen Falco hier op jouw radio.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Bos, goedemiddag.
6: Radio Pros en Jo van Brabant. Je radio klonk nog nooit zo plezant.

Het blijft een van die eindeloos mooie platen van deze jaar. Hè? Je kent hem zeker en vast nog wel van Rock Me Amadeus, Dirk Commissar. Maar dit was gewoon de max in de tijd. Was nu Genie of Gina? Het lijkt zo'n beetje op elkaar. In ieder geval heel toffe plaat van deze jaar. Falco was dit op jouw radio. En even tussen haakjes nu. Kent u deze nog?

Zaterdagmiddag zitten we niet stil hier bij Radio Bros. Er valt altijd wel wat te beleven. Tot 6 uur dansbaar. Straks na 6 uur is er ook het Radio Bros Muziekcafé met Johnny Johnson. Tussen 8 en 10 vanavond is er ook Danny van Mechelen. En tussen 10 en 12 is er Steve Stark. Amai, dat belooft weer al. Zometeen Neil Christian. And That's Nice. Na deze van George Baker. Little Greenback.

Flatty, alles kan er zo mooi uitzien, hè? That's nice, zoals het weer eruit ziet, hè? Prachtig van een plaats uit vervlogen tijden. Deze van Neil Christian en That's Nice. En beste mannetjes, beste vrouwtjes. Dit is Heel Andere Koek op jouw radio. De nieuwe heeft tijd van The Cure. Dit is The Forest.

0: toen ik nog zo'n snotneus was van een jaar of 16, 17. Wel, ik was echt zot van muziek zoals dit. Nieuw heeft tijd. The Cure hier op jouw radio en The Forest. En blijf hangen, zou ik zeggen. Want zometeen muziek van eigen bodem. Maar eerst nog even tijd maken voor dit.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819. Radio Bos. Laat je nooit meer los. Bos FM. Jo van Brabant.

zoals ik zo net al zei. Ook al heel wat jaren geleden. Deze van Leopold Bree en Zomernacht. Ah, ik geniet van die dagen ook. Niet alleen van die nachten. Welkom erbij. Dit is Radio Pros Dansbaar. 105.5. 107.1. 107.5. DAB+. En zoveel meer.

Als je op een zaterdagavond plan hebt om eens buiten te gaan naar een of ander feestje, party of weet ik veel, je kan er je gewoon gaan op uitleven, hè? Bon Jovi, Living on a Prayer. Zometeen even terugblikken naar de hitlijsten van 1988 met zijn Womack & Womack en Teardrops. Na deze Jeruzalemma. Ah, ik spreek het toch goed.

Het is gewoon fantastisch om als DJ plaatsen zoals deze te mogen gaan draaien op de radio voor jou. Hè? Uit de hitlijsten van 1988 kwam je deze van Womack en Womack en Teardrops. Het is iets voor 5 uur geworden. Het eerste uur van Dansbaar zit erop. Straks na 5 uur zijn we terug bij jou met meer. Dus gewoon blijven hangen. Radio Pros 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en natuurlijk ook via radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Radio. Oh.

0: veel van die platen waar ik kippenvel van krijg. Ja. Echt waar, echt waar. Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. Van 4 tot 6. Joop Brabant.
0: Beste Pros vrienden. 8 minuten over de klok van 5 uur geworden. Deel 2 van Dansbaar. Ook in dit uur gaan we swingen. We gaan dansen. We gaan vooral niet vergeten te zweten. Hè? Moet natuurlijk ook kunnen. 6:30. Gaan we zo doen. Mocht natuurlijk niet ontbreken. Dus zeker en vast blijven luisteren. Radiopros.be, Radiopros 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus in Oost-Vlaanderen en nog zoveel meer. Kom hier pas bij en een heel goede avond allemaal.

Jealousy kan natuurlijk ook niet anders. Hè. Die zaterdag, het is weekend. Stralend weertje erbij. Feel Good van Fats and Small uit de 90s. Amai zeg, hè? Zoals ze geluiden op jouw radio. Dit zijn de Dinky Toys.

De 90's waren van hun, hè? Denk maar aan platen zoals I Can Keep My Hands Off You, My Day Will Come, Out in the Streets. En natuurlijk ook deze Declaration d'Amour van niemand minder dan de Tinky Toys hier op jouw radio. Zometeen een van die platen uit vervlogen tijden van John Jones en She's Lady. Na deze van de Gypsy Kings. Bailame.

zal het even in mijn taal zeggen. Ze is een ferme madame. Hè? She's a lady, prachtige plaats. Deze van Tom Jones. En dat hier allemaal bij Pros in Dansbaar.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Pas, goeie avond. Jo van Brabant. Altijd dansbaar.

0: Arno Hintjes en zijn formatie in de States. Een van die platen die we uit de hitlijsten van 1981 plukten. Deze Ola Lala. Ola Lala Lala Lala Lala. Bijna 5:30 geworden. Je weet wat dat betekent. Allee, kom, we zijn er weer weg. Zot stukje dansplaats.
1: Wij hebben een hart voor het Nederlandstalig lied. Dit is Radio Pros. Ja.

0: Het is gewoon een zweetplaat. Huh? Bert Blanca, rock and roll is good for the soul. En ik zeg altijd, wie kan rock and rollen kan natuurlijk ook twisten.
1: Allee. You watch.

Want die formaties komen uit het Brusselse. Hè? Dus muziek van eigen bodem nogmaals op jouw radio. The Cousins en Killy Watch. En na al dat zweterig gedoe verdienen we wel eens om even rustig uit te blazen op deze fantastische plaats.

0: prachtig, hè? Zo romantisch. Ik krijg er echt kippenvel van. Schitterende plaat. Deze van Dana Winner. Ik hou van jou. Zometeen Matthew Wilder.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: dus. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

0: Dat is een van die platen waar je vrolijk zou van gaan worden. Hè? Give to alle. Schitterend, heel wat jaren geleden ook. Dit is van Matthew Wilder. Break My Stride. Zometeen nog zo'n gigantische plaat van Wang Chung. En Dance All Days. Nou, deze van Robin Schultz. Alles is oké.
1: Okay. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

Tja, pakweg, zo'n 25 jaar geleden kon je geen enkele vijf binnengaan. Of je hoorde deze plaat wel. En er was altijd wel ambiance op de dansvloer. Op deze van Wang Chung en Dance Hall Days.

0: geef toe, het zijn van die platen waar je gewoon weg niet kan bij. Stilzitten, stilstaan, stil liggen en noem maar op. Dit is van Robin Tyke en Blurred Lines hier op jouw radio, Radio Pros. Op deze zomerse zaterdagavond valt er natuurlijk nog heel wat te beleven. Zometeen is er onze collega Johnny Johnson met het Radio Pros Muziekcafé. Tussen 8 en 10 vanavond Dolly van Mechelen. Tussen 10 en 12 gaat Radio Pros in de mix met Steve Stark. Dus reden te meer om je oor gewoon weg bij ons te houden. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een heel fijn weekend van. Ga je vanavond de deur uit. Ik zal zeggen, doe het rustig aan. Hou het veilig en vooral niet veel zuipen. Zometeen dus Johnny Johnson. Maar eerst nog even... Ja. Nee. Deze moest ik niet hebben. Ah, dit moest ik hebben. Het nieuws van 6 uur.
1: Nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app. Die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM Radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Het komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Je moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
4: Daardoor zijn er in de buurt ook heel wat files. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En in Beernem in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakten gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
6: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
4: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika, onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. En opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Biniam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. De ploegleider van Merlier, Tom Steels, is 4.
7: Het ging super rap en dan nog die beelden zag achteraf, was gewoon een raket. Hij ging en hij blijft gaan. Hij kan zijn momentum kiezen en hij durfde ook te gaan. Een andere sprinter zou misschien nog twijfelen, maar hij weet gewoon de gat en hij gaat en hij wint.
4: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde nog gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM Radio Pros.
8: Zaterdagavond van 6 tot 8. Het Radio Pros Muziekcafé.
9: Fiesta,
10: hè? Johnny Johnson.
11: Ja!
12: Chihuahua.

Het mooiste lied voor alle lieve hondjes in deze wereld. Zoals onze Mickey bijvoorbeeld. Anja, Jelles en Chihuahua vrienden. Het is weer zaterdag. En ons café is weer wagenwijd open. Een goede avond.

Uit 1981, deze prachtige single van de Three Degrees en The Runner. Even onze voorgaande collega's bedanken hier op Radio Pros FM. We gingen van dansbaar naar heel dansbaar. Vanaf nu gaan we rechtstreeks naar het café, naar ons muziekcafé. Hier is nog zo'n prachtige kanjer van een plaat. Hier is Jimmy Ruffin. Today.

Dit was echt weer zo'n kanjer van een plaat. Deze van Jimmy Ruffin. En Hold On To My Love. Vrienden, het is zaterdag. Dan kan je alle soorten muziek verwachten hier in het Muziekcafé. We gaan even bij de buren gluren. Dat betekent naar Nederland. Hier is Pascal Redeker en de Badkamerkraan.

0: waar ze tegenwoordig allemaal muziek over maken. Tegenwoordig maken ze muziek over alles. Zo zijn ze Pascal Redeker en de Badkamer Kraan. Zometeen gaan we weer luchtgitaren en dat met Santana.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
4: Johnny Johnson.

We moesten echt wel heel diep in onze muziekkelder gaan om deze plaat terug te vinden. Dit was Santana en Well Alright. En dit is Better.

uit onze eigen streek, meer bepaald uit het Pajottenland Schepdaal. Deze Better and Yesterday, Today and Tomorrow. Even terug naar Gert Vroost en Jake.

Inderdaad, de week is weer voorbij, want we zijn al zaterdag. Zij hadden het over Madi Wodo. Dit waren Gert Vroelst en James Cook. En trek nu je dansschoenen maar aan. Hey.

0: Tot morgen kan hij genieten van de nieuwe supertip, deze Joe Valley. En genieten. Zometeen terug de tijd in met Tom Jones.
1: De mooiste oldies. De mooiste oldies. Op Radio Pros. Radio Pros.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
4: Johnny Johnson.

0: En dit was er. De meest gedraaide plaat in de jaren 70, begin jaren 80. Dit waren Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy.
1: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.

origineel van ene Ivan Moerman, oftewel Jimmy Frey, deze keer gebracht door Ivan Verrelli en dat met Zaragoza. Van Zaragoza gaan we even over naar Oostenrijk. Hier is Falco.

de omstrijker Falco die je nog kent van Gene. En deze keer met Rock Me Amadeus. Als je nu pas afstemt, van harte welkom. Dit is het Muziekcafé vandaag tot 8 uur. Hier is Bandit and Another Lonely Night.

0: van pure Belgische makelij, deze Bandit. And Another Lonely Night. Vrienden, deel 1 van ons muziekcafé zit er alweer op. We gaan even wat rustpauze nemen. We gaan even wat, alles een beetje opruimen. We gaan alles wat verfrissen. En we komen zo meteen terug. Dus lekker blijven hangen voor deel 2 van het muziekcafé.
1: Right, guys.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, laat je nooit meer los.
4: Het Radio Pros Muziekcafé. Go, go.

origineel van Richie E. Pauvry. En dat met Sarah Perquet Ti Amo. Dit waren Monte Carlo en de Appelzusjes. Vrienden, welkom in deel 2 van ons muziekcafé.

Elke dag wordt mooier en zonniger. Dat hebben we aan de lijve al kunnen ondervinden. Dit was Davy Gillis. En elke dag wordt mooier.

En met Too Unlimited traden we helemaal in de Twilight Zone. Wat niet ongevaarlijk is natuurlijk. Vrienden, als je ons nog niet wist te vinden, Radio Pros kan je horen via de 107.1, de 107.5 en de 105.5. Ook via DAB Plus Oost-Vlaanderen. Over Vlaanderen gesproken, dit was een van de bekendste heren uit Vlaanderen, uit Oostende, TC Matic en Oelala.

Arno Hintjes is er niet meer, maar zal voor altijd in ons geheugen gegrift blijven. Hier was hij nog een keer met Tizzy Matic en Oelalala. Het wordt nu echt wel tijd om even rust te brengen in het programma en ook hier in ons muziekcafé. Wat dacht je van de Eagles en Eric Clapton live gebracht? Geniet van deze schittersong. Hier zijn ze met Hotel California.

0: Thank you. Thank you.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jorden en jorden onzien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
1: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.

Heel mooi plaatje van Sabrina Carpenter, waarmee ze echt bekendheid kreeg hier in ons eigen Belgenland. Dit was ze met Espresso. Ja, we kunnen niet anders dan terug een beetje in de jaren 70 gaan, want de mensen vragen om een dansplaat. Dan draaien we dat ook in ons muziekcafé. Hier is er nog zo eentje van Yvonne Elleman en dat met de Love Pains. Welkom bij Pros FM vandaag tot 8 uur.

0: En na 8 uur zijn er uiteraard ook nog lieve en toffe collega's te horen hier op de radio. Je hoorde Yvonne Elliman en dat met de Love Pace. We gaan terug naar 2025 met Joris, oftewel een meteoor en een nachtregen.
1: Dit is het Muziekcafé, zaterdag van 6 tot 8.
2: Je zien ze allemaal mee. Dit is het Muziekcafé met Johnny Johnson.

toch wel een van de betere platen van deze Joris, oftewel Meteor 2025. En dat met nachtregen. En dan nu iedereen naar de dansvloer, want het zal nodig zijn.

echt wel een leuke plaats waar iedereen op mee swingt. Deze cartoons. En dat met Duda. En we gaan dat doen. Terug even naar Belgeland. Dat gaan we doen met Walter Grootaars en zijn vrienden de Kreugers. En ze zijn nog steeds verliefd op Chris Lomme.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.
2: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus.
3: Johnny Johnson.

volle bak ambiance in de kids en ook in ons muziekcafé. Het kan allemaal op een zaterdag. En we gaan er nog eentje bij doen. We gaan richting Nederland met de snolle blokkes en non-stop vol.

En wat een ambiance, jongens, met de snollebolletjes en non-stop volder op. Nu moeten we echt wel wat gaan afkoelen. Iedereen staat hier gewoon keihard in het zweet. Dus ik zou zeggen, geniet van deze rustige plaats van Olivia Newton-John. Kiss me.

Je hoorde daar straks al een gecoverde plaat van deze band, Richie Epovary. En dat met Mama Maria. We gaan stilaan richting 8 uur, maar we laten je nog niet los. Hier is Fats Domino.

Met Fats Domino en Blue Monday sluiten we onze deuren van het muziekcafé op deze zaterdag. Morgen zijn we er weer tussen 2 en 4 uur en dat met de weekend hits. Maar ook ben ik jouw telefonist morgen vroeg tussen 9 en 12 met de ontbijtradio met Heidi en Peter. Wat er ook gebeurt, lachen is en blijft gezond. Tot morgen.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
1: Pros FM.

Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrij.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en dit.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys, Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros.
2: Pros. Met Pros. De nacht door.

Ik had een woelige nacht. Ik heb enkel aan jou gedacht. Nu zie ik alles weer klaar, toch ben je niet meer daar. Dat heb ik niet verdiend.

mens lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM.

0: Feitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Met Pros, de nacht door.